0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Sul com qualidade. É aqui. Estéreo Sul.
2: This is called In Too Deep.

0: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estereo Sul, muziek in je leven.
1: Estereo Sul, música em sua vida.